zondag waren eten, runter eten, west eten. Donner putzen, geen gerechtes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis. Donner!